0: Oldenburg FM 93.6.
1: Here for you.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up,
3: and gets your day fired up
2: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Haldeburg FM
1: 93.6,
0: your community station.
4: Dit is op ons 5 uur goeiemorgen met so'n prachtige, lekker, koelerige morgen. Jy is allemaal mee ingeskakeld net op Haldeburg FM, Fani Skooman hier op die Haldeburg FM. En is natuurlijk die Sunrise Shake-up Show, so vroeg op een ochtend. Baie, baie welkom bij vanmorgense program. Hoop jy het een lekker lang naweek gehad, lekker werkersdag, so extra dagje wat ons gehad het, so kort weekie van werk. Maar ek sien vanmorgen af, het ons weer een lekker vol week. Ek denk is nou al so'n bykie tyd dat ons een bykie volledig werk, want ons het dan so'n paar lekker vakantie daar wat ons so'n bykie lui gemaakt het. Net as ons net die boema vang en dan kom nou weer so'n lekker vakantiedag. Hoop jy het lekker vakantie gehad, die weer het nu nie lekker saamgespeel nie, maar een bykie bewolkerig, een bykie koelerig, hier en daar so'n paar druppels wat geval het. En ek sien vandag het ons een prachtige dag, en dan gaan die reen lekker val, hier die week wat volg. Gepraat van die weer, kom ons kyk wanneer kan ons uitsien na vanmorgen so'n program, soos gesê. Oor so 10 minuten van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vandag en vir vandag en ook vir die rest van die week. En die jou week wil beplan om seker te maak dat jy reg inpak iewers heen gaan, gaan ek vir jou help om net te help met wat om aan te trek vir vandag en ook soms vir die rest van die week. Ek hou my oog so op die verkeer, bied die storm nog niks redig, nie, dit is nog een bykie vroeg. Ek denk nie, daar is veel voertuig op die paai, wees maar nie voorzichtig, daar is so hier en daar soke miskolle op plek, en hou maar voorzichtig, die paai is hier en daar maar nog bykie natterig, daar is so hier en daar so waterplassies, so wees maar voorzichtig en nie op die paai rij, en gaan vir jou hoogte hou, nie nou enige probleme is, jy is ook baie welkom om saam te gesels so vroeg vanmorgen, en dien jy op enig iets afkom, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp-lijn, dit is 021-100-6936. Is een sondagochtend, so daar is nou vanmorgen nou nie so hoofdtrekken nie, maar ek gaan vir jou hoogte hou van wat alles aangaan op die sportwereld, en natuurlijk sien ons uit na vanmorgen 4 uur is rugby wat plaasvind, is die junior bokke wat vandag speel teen Australië, en dan net voor dit is daar ook die twee junior bokke wat wedstrijd wat gaan speel, dit is Nieu-Seeland wat vir Argentinië pak, en so ons sien uit na lekker junior springbok rugby vanmiddag, en dit gaan plaasvind hier om 4 uur vanmiddag. Ek het vir jou lekker muziek so op een sondagochtend en soos ek lekker lang naweek en ek hoop jy het jou lang naweek geniet, so ek gaan vir jou sommer ons hart op om sommer so deur net hier op Haldeburg FM saam met my. Ons begin vanmorgen met Rihanna Nell wat sê tweede kans.

0: Dit is Miley Cyrus party in the USA. Ek hoop jy het so bykie geparty hierdie naweek. Die lang naweek wat natuurlijk nou oor is met vandag. En ons sien uit na lekker volledige werksweek, want ons nou so bykie een paar dae lekker vakantie gehad, so bykie kortere weke gehad, so net om so bykie leid te maak, maar ek denk ons is nou allemaal weer voluit terug met maandagochtend. Blijger is ingeskakel, morgenochtend is ek weer terug. Het is ongelukkig tijd vir my om tot ziens te sê as Mornay gaan oorneem hier vanaf 6 uur, so blijger is ingeskakel vir die ochendprogram. Ek is morgenochtend weer terug hier vanaf 5 uur met die Sunrise Shake-up show. Hoor jy dit geniet? En ek hoop ek sien jou morgenochtend met lekker Sunrise Shake-up show. As ons allemaal terug is weer by die werk en ek hoop jy is op pad en alles is veilig. Ek sê tot ziens tot morgen met Mango Groove Rina wat sê Move Up. Tot ziens, tot morgen.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Helderberg FM. 93.6.
1: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou?